Niemand is als u. Wie is er vergelijkbaar met schoonste Heer Jezus? Niemand is mooier. Niemand is heerlijker. Uw schoonheid gaat alles te boven. Heer, uw liefde kent geen grenzen. En uw trouw is groot, iedere morgen opnieuw. Schoonste Heer Jezus, wij aanbidden u. Buigen voor u neer.

enorm veel zout. Om dicht bij u te komen. Om in de eeuwigheid bij u te zijn. Daar geen rouw meer en geen traan. Geen ziekte, geen pijn.

Heer, u bent heilig. Heilig, heilig. Zo zien wij u in de Bijbel, hoe engelen u aanbidden met die woorden. Heilig, heilig, heilig. Ze roepen het elkaar toe. U die was en is en komt. U komt alle lof, eer en macht toe, Heer onze God, want u hebt alles geschapen. Uw wil is de oorsprong van alles wat is. Wie zou u, Heer, niet vereren en uw naam niet prijzen? Want u alleen bent heilig. En alle volken zullen komen en zich voor u neerbuigen.

Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan. En ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.

Niet ver daar vandaan brachten herders de nacht door in het veld. Ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen. Vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de Messias, de Heer.

Dit zal voor jullie het teken zijn. Jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt. En plotseling

voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden: eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij lief heeft.

0: christen.de Radio.
1: Niemand is als u, Jezus. Hier zijn we jong en oud als één groot koor. Ons loflied gaat de eeuwen door. Heer, u bent eeuwig. U kent geen begin en kent geen einde. U bent er altijd al. Heer, maar uw eeuwige God, u heeft uzelf als het ware losgemaakt. Uit die eeuwigheid. U bent mens geworden, sterfelijk. En Jezus, en als mens bevonden, heeft u zich vernederd. Ja, u ging de weg van het kruis. Heer, u zei zelf, niemand heeft grotere liefde dan hij die zijn leven inzet voor zijn vrienden. En u gaf uzelf aan ons. En daarmee biedt u uw vriendschap aan. Heer, hier zijn wij. U noemt ons uw vrienden. Neem ons leven. Heer, laat het u toegewijd zijn. Wij aanbidden u.

opnemen in ons leven, Heer. Meer dan muziek alleen willen wij ons hart en ons leven aan U geven. Meer dan een lied.

0: Niemand is als u. Wie is er vergelijkbaar met schoonste Heer Jezus? Niemand is mooier. Niemand is heerlijker. Uw schoonheid gaat alles te boven. Heer, uw liefde kent geen grenzen. Uw trouw is groot, iedere morgen opnieuw.
1: Christen.de Radio.
0: Schoonste Heer Jezus, wij aanbidden u. Buigen voor u neer.

duizendmaal dank, o Heer. Voor u, Heer Jezus. U nodigt ons uit. Om dicht bij u te komen. Om in de eeuwigheid bij u te zijn. Daar geen rouw meer en geen traan. Geen ziekte, geen pijn.